Non-stop music, en dat bij mijn radio Bellevallee. De ganse dag muziek voor iedereen.

Zo bij dat, en hij zit nu al zo, de Grandse Cowboy. Ja, hij zit niet, de Grandse Cowboy erin. En we maken countrymuziek te zoomen, en ik wil ook niet veel schwätzen, hij om Radio Bellevallee, wel, het gaat schon zu viel geschwaad. Hè? Nee, het gaat niet genoeg geschwaad, wollte ich sagen. Nu verschwätzen ich doch nicht, meer man direkt Musik. Wir fangen um mit einem Titel von Wilson Fairchild. Lean on Me. Kennen wir alle guten an der Pop-Version.

Als je een kans niet mat gezongen, hou den tekst en dat is zo einfach. Bobby Vinton, Roses Are Red. Niet immer mee, je zingt hem al zo 62. Hoe dat überhaupt?

Ja, toen we dat demo zaten, disco en Rob aan de hoofd, aan de river op de zijde, af voor vier, af voor handen. Haha, we hebben dat gespeeld. Françoise Hardy, dan gaat maar François aan de feest, dat Françoise, wat Lo François zingt. Een meme van Hardlo zingt, als een titel namelijk, dan, en dat is namelijk voor 64, ja.

Ja, dat is feier als eerst een flash gang dancing in the street. Houd gestreed die rand. Denk schon. Polanka, 59, Lonely Boy.

Dus men vader geen hond, ik weet het ook niet meer. De Cornels. De Cornels, toen is 93. Hè? Wist je niet, 74, 75 was ze gezongen, maar het was 93 was ze gezongen.

Tjo, is zo nog een goodbye, my love, een goodbye. Voor mij als het dat voor houdt geweest, is zo niet meer zo'n no luisteren. Je kunt boomje aan de boop, je loopt hem getreed aan de schaaf zetten. Dat was het met de muziek van de Holtz. Ik ergrans hierin zo niet. Eddie Tschüss, bye bye. Maar niet ook niet naar een hand op te hengen. Die wist, hij gaat immer weiter met goede muziek. Radio Belvallee, dat wist er alles bij, ik niet zo zielen. Also, was will ich ableihen? Ich will ableihen einen Titel für Eddie zu sagen aus dem Jahr 72. The OJs und die nennt sich Love Train. Ciao, Eddie, bis die nächste Kehr.